0: Morren.
1: Come va, Morren?
0: Anis.
1: Come
0: va, Morren? Come va, Morren? Come va, Morren? Come va, Morren? Come va, Morren? Come va, Morren? Come
1: va, Morren?
0: Come va, Morren?
1: Come va,